0: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: omgeving. Dit is Radio Zuidoost.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

so true. And I'll give anything for just one night.

0: would you for the good time? Oh, baby.
1: Thank you.

like Martin Luther told you to.

0: fantastisch gedaan. You rocked the play.
1: Yes, we did.
0: Ja, waanzinnig.
2: Niet normaal, niet normaal.
0: Dit smaakt naar meer.
2: Ja, eigenlijk wel. Zullen we gaan?
1: Nou, ik zei het net al. Ik wil niet. Ik wil nog een keer.
0: Als je nu elk lied zou mogen uitkiezen, welke zou je nu willen zien?
1: Ja, nog een keer deze.

Thank you. Come on, baby. Go on, do it again, sorry, I was drinking.

stop because we love this life. Whoa, yo, yo, yo.

Odi odi mi brada kwamimba e baruno. Eme baruno odi ini anef ananef. Kedwaman kedwan pong. Uktuan bigi odi me baruno. Gromi den. Umas makrafti. Disorgu tak libi de jaso tapa planei disi. Me baruno uktuan bigi odi. Namas den krafti nang adem maktifu anaturu. Den pasifu aplanei disi. En ook toen we wisten een sweet arki-programma tide, novosan de futaki bradananga sisa, en dat gaan we ook doen. En me baruno odi ook toe in anenfu den. Bigis mafu uno, sanyama hebi katibo, en ook toe de wang, die bende bifo bifo koba, die zet omen san kom, omen if den folku san den ofu voor omen san ifu desma. We baarden smadati ook toen odi, jaso in a programma Arki Atori, peye arken via radio raso. En in a programma di se wetak u egi Afrikaanse smasani, wetak u over u eigen geschiedenis, angade wandati en ook toen awan programma di een bongvoer fu ono, di een kade ono sap u geschiedenis. Maar te arki atori, daar kom je daar wel achter. We gaan even naar een poko brada nga sisa. En dan baka poko dan met kon direct baka na unu. Awins pe ude e arki atori. Jaso de na arki dosu raso.

Iya, untuk robata na arki dosu ana raso pe ya pe betaku igi ana Afrika asas matori beradana ngasisa en wasan falmi op dat na den totip chief unu di minus absang ana sommige ouders edu. Maar vaak kan bradang asisa dat jong boy, vooral die boy, die wakken nanga wapens. En dan het dat nanga wamp ching een nefi, sakande attack uit al lafi, maar die wakken nanga pistool. Penem boy ek mopo nanga den pistool, a leeftijd sa de abi bradang nanga asisa. Dat wan taki, kan de ano alla de ouders de so maar volgens mij me dus item me lezen zijn dat die dat me aximis revi dat ze de sa ouders er do eigenlijk en luko lek familie op luko een ding een de meti van de meti er Libië in de jungle dat pel lai wel gevaren toe. Na lek fa in alibi fo olibis ma ucha auto om en gevaren. Maar altijd mi ben denk ik dat een olibis ma kon je moro wa meti. Maar met twijfel om a trend as handati. Want sami e shi a branang asisa dat de meti. Vooral de mas aan de jungle, leeuw de tigri de. Dat ding, en het maakt niet uit soort met die, hè. Zij alibi in den bussi, in den jungle. Denk en maak den ching wel degelijk klaar, die at toekomst. En dan leer den ching ook to den gevaren, sa abusi abi. Maar dan ook daarmee denk ik dat uno libisma. Minomashi asandat na uno libisma. Dat en wil leren dem chin voor uno ook toe omtrent den gevaren zijn de andere uno libisma. Als je slecht dem chin is aan een lot overgelaten en ja ze bekijken het maar en te met dat den zijn die zit ano alle ding en vaders en moeders, maar als je milieu is aan me denk je vaak kan. Tak zo jong den boy de, het zijn meestal jongens die een ego bij pistool. Pedek mopo nanga den pistool. Jap winkri ja zo pe kan go bij den san dat die bradanga sisa. Ik dacht van niet. En dan ook dat de wans aan die sanau af den chief uno. Dat we kree, we disi, we dati, maar zeiden me kun je voorkom. Zeiden me kun je voorkom, zo'n sani, brengen als is. Want dat is het belangrijk voor een jullie ouder. Je moet leren dem ching omtrent den sani san dit op a grond tapo disi. Alla den sani san kan ik dem ching. Kan de nauwelijks 18 of 17 jaar. En dan kan de wan trouwen kieren, trouwen zoeten, dan wan gong. En noem maar op. En dan minus heb je soort een ouder. Of dreigt het ook zo'n sanipsan. Nee, als het had je juist. Maar dan probeer voor voorkomen zijn dat die. En ze ook te verferen. Na den ching fu uno, na den een dongrop ching, zeg maar, na den Surinaamse kinderen. Maar als aan dat, we moesten letten op behoorlijk op den ching fu uno, bradanga sisa. Want nogmaals, if ya bi ching, en de ap ching kon dede, is niet leuk. En dan was het zo'n drapen. Dus mijn praxerie moet beginnen aan Asanda. Die voet ook naar ouders. Vanaf de tien, ik ook bijna vrijbel, klas of wat dan ook.
Den chimus leri ook doe omtrent den gevaren zijn de in alibi. En den gevaren voor alibi, het is zonde, is zo jong idee, in om ik om een san meesrevi, dan een tra jongere, een keer je na een soort zoet kon hij dat voor dat idee de. Noa ouders, no loop den zijn dat die. Dus if alle ouders, niet één of twee, maar if alle ouders de bezig na de tien voeding en vooral een met de tien consabi omtrent de gevaren in alibi. Want brief mijn ouder, no lobby asandati, dat volgens EMT, we gaan pre-priata poestrati, en dan kan je een kwartier nemen bakken, dat abelgo, dat skoutu snap nee doro, dat lukusam sananga a boy for you. Ik denk dat de persoon, de panorama, jullie gaan ontzettend huilen. Maar probeer voor leerden ching omtrent bepaalde sani zijn de jonge tomsi voor de in den soort way of life dati. Middels heb ik den ching aan next voedo dan misschien een bedenken ze iets om toch iets te gaan doen. Maar denk aan bedenken ze de wani. Sinds als een deso, dat de Chinezen kan hebben wapens. En if alle de ouders boven doen, dat is aan dat boven. Maar nu vaak, te weten dat de zijn DC, en alle de ouders doen mee naar Lukufa Ipche Charin Srefi. En dan den trouwen, zowel degelijk en leer dem ching, kan de dem ching te kassen dat ook doen. Maar dan vaak worden dat soort kinderen een slachtoffer voor trouwen. Dus zo lees je, minus absang psa nanga Afrikaanse bos mensen, hè. En helemaal desma uit Suriname. Dan gaan de jongeren ook toe voor Antillianen. Minus heb ik wel leerde een bepaalde zijn, want ik zit niet in jullie woonkamer. Maar dat zijn dat belangrijk, brother Nangasisa. Het belangrijk voor leer je op tien. Va a grond op die city. En takanga den toe omtrent den gevaren. Ik denk dat iedereen wil 80 of 90 jaar worden. Niemand wil op zijn 15e jaar, 16e jaar, 17e jaar. Dan ben je er niet meer. Soort sweetie, it is voor alibi. Anga de leeftijd dat hij. Dus minuut attack naar alle ouders en deso. En dan verveers aan de wel. Kodak ja toesort ouders. En want ze wel degelijk. Etak aan de tien voor den. Nanga ja batrouwen. San etak echt nanga de tien voor den. En dan juist naar de wansan. Nee kisa. A juist sanifa de moestja den schreef waka. Juist dan in dat die ik ook voor verder trouwen, die wel degelijk ouders en soort denk van de moestja den schrijven. Asani si moest de wansani voor alle un Afrikaanse sma. Anouang groep unomo kan go do den san dat die. Want ja no voor ouders hè. Die mek den san dat mee, bat ak ik tien voor den dede op straat, trouwen soeten, trouwen tjoeken na nga nefi, en noem maar op. Loko, ik ga niet een nelek minobende, so, te de in na straat die libi,
dat moet ik even misreven. Dan ook toe eerlijk gezegd, me ook toe bij wat ik altijd naar mijn neef. Omdat ik weet hoe Afrikaanse Surinamers kunnen zijn. En dan naar mijn asan dat die is gewoon vast voor, ja, voor bescherm Israël. Maar eigenlijk hoeft dat niet eens. Of wala mala ab respecti di makandra. Of je groot of jong of oud bent, maakt niet uit. Gewoon respecten. En ook toe. Zo'n sani e waik mopo futra kondre, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En dan een Canada de jongeren voor UNO loopt een soort zand dat die. Maar als ik ook Afrikaans is, maar in de Verenigde Staten, die ook toe een keer makandra. Ook toe jong jongens, maar. Ook toe jong jongens, maar, bradangasisa. En als aan dat aan een sweet sunny, want dena a toekomst. Dus if alle die jongeren onderling keer makandra, daar ja, hebben ze geen toekomst meer. En nogmaals, met de zekerheid dat nou een keer die ouders. Nou een keer die ouders nou loopt zoals aan die dat. Zoals aan tek dem tien voor dem. Dus, ook geluk aan fasie. Va, onze ouders kan komen bij elkaar. Volgens mij hier in de Belmer heb je genoeg gebouwen. Pe u kan doen eens aan dat die. Maar als aan dat belangrijk. Voor van tijd tot tijd creëren we aan die. Go voor mijn partner een gemeente, met denk die wat ruimte. Bij ouders naar kom bij elkaar. En de Sani zie me etaki, Bradangasisa. Omtrent een toekomst voor de MC. Minus heeft de MC naar next food. Dus dan doen ze maar wat. Maar hoe zoeken we voorkom bepaalde sani brada na ngasisa? Want nogmaals, if we zijn teken op team, na je os do ekri. En tuurlijk, ja, toe soort ouders. Ja, wel degelijk ouders die een leerden team over over de sani voor alibi structuur. Maar dan kan de wantra groep de baka sani doing do asan dati. En dan nou, de wano sani do de asan dati, dat kan de chief voor de moro erger vergeleken na de wang, zowel degelijk ouders leer de sani. Dus uap roko fudu brada nanga sisa. En ik praat ook uit ervaring, hè. Want in om denk ik dat ik een meer libelange dat na zo'n middelijk van me kon de. Ik maakte ook geen grappen. Ik had altijd een mes bij mij. Je harnefigisme en noem maar op. Dus en omdat ik mis heb de zin dat je dat je altijd op de Allah was. Want als je zoet was, maar sowieso als je dat deed, nou heb je je. Gelukkig nog nooit het een keer was, maar. dus dan heb je je show, brother Nassisa. Dus let op dat ding en team voor UNO. Want ik vind het erg dat die kinderen. Op jonge leeftijd. En ze zijn niet eens dat ze ziek zijn. Dat ik naar door een ziekte denk aan een kolas de libi. Maar dat is nou een ververs aan die. If wantra young boy. Juko wantra young boy. Of tek wan pistool. Soet got apart atrawang. Enzovoort, enzovoort. Bradangasisa. Dus. Kan de minister hebben even kiezen een filmpje dat hij om een takkie school toe
Sordens, maar tak van Bijlmer kon de een dus bijna de manier vertrouwen aan Morissa Epsa en de Bijlmer. Iedereen heeft een wapen die daar is, wordt gezegd, hè. En tot diep ching, en het zijn merendeels de man boy. De jong jong ook bij de wakananga wang gong, brelanga sisa. Dat toesan kampsa. Kan de een wans ma suchi yu, ino de moro. En a trouwens aan sutu, skote grabing, ga jij de gevangenis in. En dan, you know, sap om in strafu. Ding een ja a kruutu oso in een sap om een straf voor jou kiezen kan de dingie 15 komt 20 jaar en noem maar op en de in een straf oso is ook niet lekker is ook niet leuk of min een sap dat je dat ding een jongere voet die de doet en sani alleen om zeg maar later te gaan vertellen dat ding een ben de in een gevangenis en noem maar op, want dat is een beetje stoer, maar ik heb ook in gevangenis gezeten. Het is niet een prettige iets, dus in afgo make sure om te zeggen dat die dat je een be doe den san dati dus bradanga sisa un kijken naar den ching fu uno we go even naar een poko en abaka poko dan me kon direct bakana uno.

0: businesses, learn African languages, read black histories, build black companies, protect African resources, and above all, stand together, because Africa does not need another generation that only remembers what was done to her. She needs a generation brave enough to decide what happens next. They may have tried to rewrite our story, but they do not own the ending. We do. Africa, wake up. Remember who you are. Reconnect, rebuild, and rise. Teach your children who...
1: Ia undoro baka na arki dosu raso en an mibri titaki ano aladen kondre sande tapu a Afrikaanse continent maar wat volgens mij na 54 zo'n soort aantal kondre de drape de maar ano kouta ki de meeste ego mee na a ontwikkeling drape de en da ja wat enkele san an kouta ki toch telek ade futi de opoden doro giden an vreemde libisma en dan volgens mij is manos op de geschiedenis helemaal want na den sem an libisma sa je opo adoro giden mek den kong na den dat onnak yu ede panya na den dat onnak yu ede panya baradangase en het is niet dat ik iets bedenk, het is gewoon een feit want na omdat den voorouders voor ono op adoro gitra volko met katibo ben ko ontstaan want ze hadden totaal geen idee want kan de des maar er kon dat de lafang aden trouwen en noem maar op waarvan na die diberi kon drape de en mi et akasan dat die omdat die ik kan karwans maar want die diberi adong sa asmado if you know ek ketis man aden scheme bong dens ma in de oceana eenmaal dat dens ma kon tap a grond baka dat we kap anu futu noem maar op dens handati word bestempel tak na di dibrisani bradang asisa na di dibrisani dus de meeste voeding kondre gelukkig wel degelijk een wawakas tjisting na een voorbeeld sang een wabigi brada sang de drape de trawore een soort ding en dat ja nu voor de Afrikaanse kondre die wang waka ook toe a pasi dati en ja ik was blij toen ik dat ging kijken want Bulangakba, uno Afrikaanse sma, zowel de sma zijn die daar buiten, like de ones aan de na inzi, wala to groepu, we hebben gewoon las voor trafolku. En uno Afrikaanse sma, lekva een den trouwen, ab de moro gruwelijke wapens, zijn Ibenka Abi. Nadat een ding een abi en Afrika schreef nu op den soort wapen dat die en sowieso mi vind de lange virus maar ik vind ze laf zeiden me ki in een Google vertanga des maar dan ga je zo anu dan effi win dens maar if on dens maar oké. Maar je gaat naar een zwaar geschud tapdans, maar dat is, ik vind dat soort dingen gewoon duivels, bradangasisa. In een kalukuans, maar dat je karas maar wan duivel. Maar na asan sa je do, mek je kisi denen dati. En dan daarom ook toe, minoman grap unu Afrikaans, maar. En als aan het gelden die zowel dus met zijn de na tapa continent eten, na uno zijn de daar buiten. Herde we waka baka den trafolku, dem koyepio, dem gdc, dem ji dati en nu mar op in plaats van jou zeggen go go bor jou egi nyang je wachtie met trouwen chal nyang kon ji en nu mar op en dan kan de wan die atrouwen no chari nyang kon kan de wan her wiki an no chari nyang kon zelf sang ayo if you don't nyang ga je toch dood. Dus ik zou zeggen, zorg dat Yusref er voor je eigen jaar. Uno mag de afhankelijk van een enkele travolko. Juist uno met z'n allen, uno smek wan kofu. En uno smek a wan kofu dati, omdat uang godu vredadig zijn tegen de trouwen. De trouwen vaak meer loopt tegen dat ik meer liep dan dat je de creators. Maar uno no Afrikaans, maar omus het dusani samen naar Amakandra. En uno moest pot is pikri na tapa apasifu uno. Want if je doet een sanati asano jukio futu. En dan, if was ma confetange, ino ma fetange. Dus, dus if once ma kondanga wan boom een idee, dan kan het niet zo zijn dat een omdat ano you kondanga idee dat die, dan neem je dat niet mee. Ino sap sumana asma san kondanga wan boom idee. Kan de na den creator zijn en kon rechtstreeks voor de lekvader. Dus en uno no de verplicht futang minder om een soort lange wiri volkeren bradanga sisa. En misabi tak uno sa uno bigis manyamaye bikatibo. Tuurlijk weet ik dat we zijn gestrept voor alles, voor ons, voor alles. Schrijf den ning zo abi slaat ook nergens op bradanga sisa. En dat kan de desmassan juno denen dat die misschien denken ze dat ze tof zijn. Ze hebben ons namen gegeven. Nee, denen saden konji uno vertelt niks over ons. Het vertelt niet eens waar je vandaan komt. Het enige fasie, if je tak Frans, dat is abit ak na desma uit Frankrijk, katibo you bigisma. Via tak Ingrid Tongo na Assem toe. En ga zomaar door, Bradadang Assisa. Alasan abien tinge. En minus heb if uno ne let op, taka ting fu uno of Afrikaanses ma. Ada pasi e kong. Trawan dek ba e bouden sandati op. En daarom ben ik betak in na eerste lezing omtrent de tien voor uno. Uno vrede voor tegen de tien voor uno, tak uno na Afrika. Uno vrede, want alle den soort sanati e priwarol ook toe nanga met kinderen. Hè? Want jullie ka ouder. Kan de jotaki walo viswasani omtrent den trouwen, zak mopofu a continent, kolibi in Nederland. Dus dan, if je tak negativiteit daarom, dan dem chinfu nanga dem chinfu den smarati, herdeido feti. Maar zowel uno, lek ding, moest man zorgen dat jullie zijn hetzelfde. Jullie zijn hetzelfde. En dan ook toe je zorgen. Om moest leren ook toe over een kattibotorie. Dat je in jullie go om te gaan dansen en swingen. Im leer dem chin fiu den san dati. Te dem chin fiu ego jaso na skoro. Dem chin e leer san ifu Tweede Wereldoorlog. Daar is niks mis mee, want geschiedenis na geschiedenis. Maar af aan geschiedenis voor een tjinfio dan. Je wat dat ding is al lang geleden en bla bla bla. Die dingen kunnen lang geleden zijn, maar telkens die heeft die. Per oude dan. Per oude, we zijn nergens. alla sensa de trafolco e bon cono tabu fendo gay normal. Mane giusani omdat ze zoveel van jou houden, dat na zo fu unu Afrikaanse sma, une mekwan kofu. En alasani na spiritualiteit, hè. En if unu na man kona wang, da fa wakana na spiritualiteit dan. If spiritualiteit wang kon char unu Afrikaanse sma waka, dan bon food for uno nego mei. Want if any ya you na Christian, you na DC, you na dati, maar you loop echt je bigisma. Ik denk het niet, er is maar zo'n ego, huppelen mee in den zand dati. Do you bigisma? Dire man ket net den bigisma fu uno, mop of voor Afrikaanse continent. Dan een waf den soort. Bribi structuren zijn niet, hadden ze niet. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet hadden. De hebben op de egi zijn niet. Maar tijdens dat katibo, des man om mag, abi de egi bribi structuren. Volgens mij verleden week, mij ben tegen ook toek batak. Den libis mas aan katibo obigisma. Den shi, dus den tesi komit aken so, a spiritualiteit fu uno Afrikaanse sma. En toch teleka dif tire bon voor fu uno, e wakananga trasma bribi strukturo, dan temino wo conforter yo, gides ma den bribi strukturo baka, dan densmano, ze zijn zo verslaafd naar een buitenlandse spiritualiteit dat te you know or te ident aki you up you egi sani. Je moet gewoon op zoek gaan naar jouw eigen ding. Maar het gebeurt niet, want volgens Bonfort Fu Uno zijn we goed bezig. Goed bezig met wat? Mino ma pot ten sandis kona wang, hè? Ubigisma dik mo po fuwa Afrikaanse continent. Nanga asandat mi eroko. En di desmak mo po eita Afrikaanse fu fadema verscheep den smachakwe in Noord nanga Zuid-Amerika. Dan, die mensen waren geen christenen. Ze waren geen christenen, den soort Arabieri bribi structuren. Dat hadden ze niet, dat waren lang als ze. En dan ook de soort den smafu'uno, ga op zoek naar je eigen spiritualiteit. Want bon voor fu'uno, ik denk je. Dat uno abasan dat ik beledig niemand, maar hoe is het volgens mij een rokobong bradangasisa? De moko leer je dat Adam nanga Eva en na de mek de rest voor de mensheid. Bon voor uno ebrief den sanat. En is afzijde met uw ebrief den sanat, omdat je gaat niet op onderzoek uit. Gogo bigeluko lek eerste. Suma na den fosisma. Saben de ja. Tapa planeet disi. Het zijn gewette mensen. Het waren Afrikaanse mensen. En dan eens. A spiritualiteit voor den. Creëer Afrikaanse smaja. Tapa planeet disi. En bon voor den trafolko. Mop uit de Afrikaanse smadati. Dus, if a sandati wang, inomang, tek mee, en dat je wegi den tori, mané, ikantakanga, vanaf no gromi tetamara, het heeft geen zin te taxonsan in een Afrikaanse Surinamers. Dus, en trouwens, ano de wang, Je hebt ook toen in de Interakondre, vrouwen Verenigde Staten. Maar gelukkig heb je toch wel een paar landen die in Libië volgens de eigen spiritualiteit, de eigen Afrikaanse spiritualiteit. En nogmaals, if you need to go onderzoek usani. En den bronnen voor jou, naar IEC voor jou. Ja, dat iedereen kan komen en jou iets in jouw oor fluistert. En dan die jou aan een spot zijn als maler jou. Maar nogmaals, wat mij betreft, een gebruik of verstaan, Bradangasisa. Temet ak den sandisi unops don denki taki vanaf mi geboren dan mis ap den sandisi. Net mi ben tegen nu in na eerste joro, tak, ik was gewoon iemand van buiten, ook een kleine crimineeltje en noem maar op. En dan in het denk je den soort sandisi. Je komt niet eens op het idee. En daarom heb ik me het tangi den creators dat denk op om mij ai omtrent unusani. Je wakai of je gaan presi, je kies van stencil of zo te vaak. Desma sabe kar tak desma dede, desma no dede.

na nga ahidang daksa. Krujeri na nga din na dens ref olerio a way of life so, fa imus jaris ref waka. And mi feni tak bun furu fuden an folkusa elib jaso tapap lani disi mino sabisa uno afrikansa sma dudensma dat de meeste fuden dat de meeste fuden hebben gewoon een hekel aan ons. En dat zeiden dan je moet go abribi structuur voor libisma dino loop je schrijfschrijfie. Schrijfschrijf desma no loop je. Maar omdat voor ons me telekadief die we bribi want dat dins maar dat bonk kon out op dat uno na dem chief die bri. En minus dat f boom voor uno etek dins aan dat waka. Maar enough lees niet eens want boeken voor je kon achter den zand. Die is zomaar na want die debris en zomaar niet. Het doen en laten voor ons maar dat is sorry zomaar na een. Het doen en laten voor men voor den volkeren en verteer je zomaar na den. En in elkaar tegen me tak den bigis maar voor uno. Nou, want duivelse zijn tekdensma. Duivelse zijn tekdensma. En dat toch densma no, zijn de omen die dieper is aan de bigisma voor ono. Toch hebben ze het lef om te komen zeggen dat ono Afrikaanse sma naar tien voor die dieper. Ik zou zeggen, show de meter op. Wat is het bewijs daarvan? En ik hoef nergens naartoe te gaan om jou te bewijzen. Wat doe ik in Nederland? Waarom was ik in Suriname? Omdat die dieberis aantek den bigisma voor uno. Die dieberis aantek den bigisma voor uno, abradang asisa. Dus, awin soort libisma e opemo voor etak negatief over uno. Je moet gewoon lachen. Lafu abradanga sare hori beres refa a lafu shwiti. Want het is toch te gek voor woord dat libisma Afrikaanse man ben verwacht is zoals aan die dat je kon aan de boto finanga aan de isri een katengo je kon en aan je koopte aan je go want aan zo aan hun effer nooit je boma kowin affectief voor de tegen de Afrikaanse sma. Dus dat je kon aan behoorlijke een gong kanonen en noem maar op. En dan een mim konfini tak den sma dat die den falk. Nee, ze zei laf. Ik vind dat die mensen gewoon laf zijn, Bradanga Sisa. Het is hetzelfde. Juna was maar voor een verkoot ak 15 jaar. Dat je ook vet na een boyse af 4 jaar. Ik bedoel, kan toch niet? Maar Bradanga Sisa, als aan die val me op, hè. Tak boem voor uno. En waka echt teleka die heeft die dan aan denken. Tak uno na dem chief di diberi. En dan wil ik weten op grond waarvan. En nogmaals, maar nogmaals zorg me dat ja op grond van dit en dat en zus. In offende zijn het naar Afrika. Afrika kon broeien door trafolku. Maar die zo uno wan belip dape. Als alibi bede wan paradijs die uno. En kon het toch niet, if you go look in het oude Egypte. Eigenlijk aan wan nesang en een hoor daar thuis naar Tamare. Dan go look den sans hadden bigisma voor uno sabe lip dape. Sade lip die uno na baka. De sans hadden skrifi tap papier.

Lolo, Scottish Ching, Clay Tablette. Anu-anu cim-cim san desmadati skrif lip ji unu na baka. And dan tok, wies je sordens ma gogo verdipi daarin. Tok deno wani, wat weet ik veel soort gado den feni oko jeb den. Nami wan sabi sena mek a gado dati kibri 400 jaar langa. Volgens mij gaat dat neer. Van is maar een bar bij kree. Want de kap de is maar voet de kap de is maar aan de juk de ei mopo en ga zo maar door. Tuurlijk de is maar bij moest ik kree toch. Trouwen moest ik bari toch van een angst. Of minus heb omdat als wat gado dat die de volgens mij kan de tumsi fara dat ano beheer den tranen voor de Afrikaanse sma. En dan toch kom ik ook eens wat idee de bradang is en dan heb ik weer volg als aan dat die zo'n volk dat mag tak alasan sa de wani. If je dat want kies aan voor bepaalde volken, dan ben je ineens een anti-dit, anti-dat. Maar nu te trouwen nu, want dat omtrent uno, en dan te dit dat omtrent uno, lek uno na noti. Lek uno na noti. Want mij dat je volgt de. Mijn archipossies zijn er taki. Dus, telkens heeft hij de libisme net ik uno als een volle mens. Als uno Afrikaanse sma no bende, no want trafol kuno bode toe. Want, de fossies ma sa megjat op het planeet disi, na uno nanga ukush ede wiri. En vaak meel op zorro als aan dat die mensen, heb ik het verleden week ook gezegd. De meeste, en ook de meeste, alle de volkens aan de jet op de planeet DC. Allemaal, of het nou een Chinees is, of het nou een andere Aziat is, een wetman voor Europa. Den moest geven toe, zomaar naar een oermoeder voeding. Dat zijn die Afrikaanse vrouwen, die Afrikaanse moeders. En nog voor voeding volk dat hij, voor de Libisch, maar dat komt ook en zo. Den op een man aan zong, ze hebben fayaso in het Afrikaanse continent. En zodoende, de mop op het continent, gogo naar een tra continent, pikant de aweer. Dat zijn zo aannemelijk gedaan. En dat volgens mij, dat die dan gaan naar de presie, dat die dan vergeten, zomaar naar de ma. Dan vergeten volgens mij. Maar ze moeten wel toegeven, zonder Afrikaanse vrouwen, boem voor volk, nobo de ja onder asom. En als je kijkt naar de katibo, dan heb je het voor je mee. En alle die verkrachtingen zijn tegen Afrikaanse vrouwen. Telkens die heeft die idee, kijken mensen neer tegen Afrikaanse vrouwen. Schrijf. Afrikaanse mannen gaat ook mee met die vloot. Terwijl een Afrikaanse vrouw met hun kushaar, zijn de moeders van al die andere volkeren, broeder Nassisa. Dus, als je een spiritualiteit daarbij, dan hoe dan dat die mensen, of die vrouwen moet ik dan zo zeggen, ze waren geen christenen. Dus if you mimic you en je moeder is een christen, dan waarschijnlijk word jij dat ook. Maar de vrouwen, ze maken
uno Afrikaanse smatu nanga ala de trafol kusande ja uno no nooit een kotaki ding kontego no takia die en die heeft ons gemaakt en noem maar op God heeft me daar naartoe gebracht om daar ook mensen te maken en noem maar op. Nee, dat gaat niet zo, broer Nassisa. En nogmaals, den volk kan taksa de oan nanga de mofo. Jij moet weten dat je naar den fossisma de paplaneet disi. En het is niet zo dat je bij jump van de ene boom naar de andere boom. Nee, den bigisma fu ono sabelipsi a de Nijl rivier. Goloku sadelip je ono nabaka. Tide de zeg maar den wet man. Noma konto ta konklusi ete. Fadens ma do bou den piramide. Noma belangrijk san dape. En fade Afrikaanse sma bou so ansani. En dan den volko. Die het brein aan ons tak dena disi dena dati. Hoe zou dat denomang mek asan dati? Dus dat want dat de Afrikaansers maar zijn geniale mensen. Dus, awins sang wan trafolko wan konta. Je geeft je dat i dong i achterlijk nanga de wan dati. You no dong, you no achterlijk. Ubigis ma soro nog ba. Dat tegenbreuk je verstaan wat je allemaal kan bereiken. Maar omdat die idee eigenlijk hoe de ete in een soort katibo. Want katibo pe een you no mag doen niks. Vooruit you schrijf je. Je moet mee gaan huppelen naar tra een sma. En ik wil dat niet in mijn leven, Bradang Assisa. Daarom heb ik de creators, begitangi nanga de voorouders, dat de opomi ai in alle den soort sandisi. Want no den kitaki, die mi geboren, dan mi ben sap alle den sandisi, tuurlijk niet. Ik heb niet eens wat idee dat mi bo broadcast den soort sandi. Ik ging daar niet eens over nadenken. Maar if de voorouders, nanga de creators, vinden dat je moest dus waar ook, dan als aan ook kon de ook dus de potding juist de kra in asting. Dus, den make you voedu als aan dat die bradang asisa. Dus te asaneko ook tot op spiritualiteit. Uno horus ref aspotu. A spiritualiteit fu uno. Never nooit den bigisma fu uno gebruiken. Tegen wan trouwen. Na lek fademang ja in Europa. Samen nanga appaus fu den. Ik wan boeku de opo dan een wantu bladzijde dan een kon feni tak uno Afrikaanse sma nafching fudi dibri maar o mensani ook to den bigisma fu uno skrifi tap uston tap klei tabletta den hieroglyphe manwa matap no af den sandati no skrifi taki de rest voor de smana die dibrip chin. Maar typisch baka en kan de ano alama typisch baka langa virisma. En tuurlijk ano alama la de zo. Maar a gros de wel zo. Nanga de smasa echa de sma waka. Ook to de zo.
de 4 na 5 mei de. Dan moet er zelf een, ik weet niet of 10 minuten stil te zijn en noem maar op. Maar nu daar zijn ik komt op een Afrikaanse sma. Is dat ding is niet plechtig. Omdat die mensen moederen zo uitjaren. Omdat die mensen scheid hebben aan jou. Maar lid onder jou nog zo. Lukken van de om naar het trafolko dan. Terwijl Afrikaanse sma zorgen dat Europa, vooral West-Europa, Abisa Abtidede hebben ze te danken aan die Afrikaanse mensen die een gratis desma bij hem roken met een pak slaag erbij. En dan ook de Asane Kontapo Ade voor Uno, voor Memre den Bigisma voor Uno. Dat gaat dat ding niet plechtig. Ik heb nog nooit gehoord dat hoort ik van 5 minuten stilte. Of een 10 minuten stilte. Maar dan wel. Bepaalde andere volkeren wel. Ik weet niet of het 2 jaar geleden is of zo. Die een. Was maar tegen me. Hey, we moeten stil zijn, stil zijn. Moet ik stil zijn voor wat? Ja, toch. Je weet dat de Jodendagen of zo is. Maar ik zeg nee. Ik bemoei me daar niet mee. Want dat doen ze ook niet met onze Afrikaanse voorouders. Die Morowan volgt op haar planeet, die ziet die Europa agudusade aptidede. En die Europeanen zijn katibo de Afrikaanse smafuuno. Het zijn ook geen mensen die met het idee ook komen. Hey, we moeten ook stilstaan aan de dingen wat de Afrikaanse mensen zijn overkomen. Ano den smafu tide of fu esde katibo de Afrikaanse smafu ono. Dus mi feni frafa uno actie voor de Nederlanders, voor de Engelsen, voor de Fransen, Spanjaarden. We hebben daar niet om gevraagd. Nou, we hebben het gewoon gekregen. Zonder te vragen van, zouden jullie dit willen? De meeste smabot tak, nee. Maar dwing je den sma. Met die idee, uno ap niet eens hoe Afrikanen. Vele van ons weten niet eens waar van het continent we komen. Dus we hebben nog veel dingen te doen, Bradanga Siza. We hebben echt heel veel nog te doen. Zodat de tra generaties. Moest de een generatie. Zang abi mama kennis. Als uno start als aan dat vanaf tide. Dat ding een. Generaties die er komen. Kan ik den aan dat die. Wakagomorofara. En het mooie van ons, wat ik vind, Bradanga Siza, als mensen, hè, ondanks alle die tekel die ze tek uno, hè, ik ken geen één Afrikaanse persoon, zo'n go potbommen ergens, soet Oesma, soet Nederlanders, soet Belgen. Nog nooit heb ik dat meegemaakt. En weet je waarom? Niet Bradanga Siza. Volgens mij in uno systeem, de creator poti, uno creators, de master heeft met de eigen creators, maar die uno, Bradanga Siza, denk aan, ja, juna, go do next, lip dat gideng, want dan zou je go dot you anu. En ik vind het echt belachelijk dat UNO om een miljoen Afrikaanse sma las de Libië puur vanwege slavernij. En we kunnen die mensen daar niet zo laten.
We moeten ze eren. Want ze hebben nooit gevraagd om dat mee te maken wat ze hebben meegemaakt, Bradangasisa. En wie is dit Rafolko? Nou, wat ik denk aan dat plechtig, moeten ze zelf weten. Maar Minangayu moest ik als aan plechtig. Ano dancing en swinging. Ano fu nyananga dringi. Want den bigisma fu onu, asanis outumi loktaki, if den bigisma fu onu bepleeg zelfmoord, in zo'n gruwelijk sanisading, sade muskomek mee, voor de zoveelste keer met dat ik onu no bobo staan. Udo no bobo staan, dus ondanks al die leed, tak den sma dat die er ondergaan, en dan toch, bradangasisa, en dan toch den bigis marati kom ik make it ching en minanga yo futi de day outuna bakat ching fudens ma want brana si sa kan de outu une den go so fara net so goed if de man ben roi wala mala manga yo no bode tok maar outu tangi voor de brada nanga sisas die we kotik mopo uit akatibo. En dan de nogogos dong ergens. Maar den kon vet baka teken den smasabe onder druk uno. Den dat ook to muska fesi. Uno kalib den smarati sang. Tek den libi. Sosofu kon feta afeti. Di uno. Fukak mopo uit akatibo. Dus het heeft geen zin dat je onnodig Afrikaans is, maar om gogoji trasma agrani. Alle libisma, ze zijn toch allemaal een volk. Met die volkeren dan, hoor je schrijf naar die schrijfie. Alles maar mag memoreren die voorouders. Minanga je ook toe mag memoreren die voorouders voor ono. En bij ons is het gewoon een moeten. We moeten dat doen. Want nogmaals, net zo goed. I in een waf geboren. If den bigisma voor uno. Ben een pleeg, een zelfmoord en al dat soort dingen. Maar gelukkig ze hebben het niet gedaan. En daarom ben ik blij dat ik er ben. Dan is je ook toevallig agrontap libi. Dena in elkaar. En dan ben ik ook blij dat Misaba geschiedenis in zoverre omtrent Afrikaanse tori. En ik ben nog nooit tegengekomen dat Afrikaanse smaak moppen voor het continent. En dat ik go bijvoorbeeld in Azië, omdat die mensen kapot slaan. Dan ben je ook toe naar Noord- en Zuid-Amerika. Dat kan die wonen bedrijf de eten. Dan ga je drapen toe. Maar ze zijn daar niet gegaan om mensen hun hersenen kapot te slaan. Ding. Ze waren ontdekkingsreizigers. Dat waren onze voorouders. Maar dan tegelijkertijd deed je ook toe aan primitieve voor omen voor den volko. Dan den bigis maar dat voor ono. Ze zijn niet gaan zitten lachen omtrent die domheid van omen if den volko ja dat pa planeet disi. Nee, den tek den ting voor een beschaafdens maar leerdens maar dat 1 en 1 is 2. Leerdens maar omtrent A, B, C en noem maar op. En ga zomaar door, Bradangasisa. Dus wale volk op de planeet is, ze moeten gewoon Afrikaanse mensen dankbaar zijn. En nog nooit het me kon erachter dat Afrikaanse smaak mop op een continent alleen voor gepleegd oorlog tegen Trasma.
Het bestaat bij ons niet, Bredangas. Daarom heb ik ook naar de Ching voor de creators. En ook gewoon voor de volk, naar de blakke oemasma, naar moeder voor de Bredangas. Ook even bakken naar een boku. En dan bakken boku, dat we kon direct bakken. Ja, zo de na arki dosu raso be arki to de dag van vandaag atori fu arki a tori.

0: Iya, undoro baka. Brada nang asisa. En yana wijze het jabif abi. Fikang en go morafara. En a wijze dat onbegisma be abi wel degelijk. Maar omdat ja, a katibonak boomvoer zijn voor uno en a panya. En no, we waka baka den trafolko. En je bak je wakabakas ma zijn al op jouw schrijfi. Dus bradanga sisa, moro betre ubigel op makandra. En nogogoluku a afkomst voor ons ma. Of als maar mopo voor Antille, of als maar mopo voor een Afrikaanse continent. Ano momenti dat we neer moeten kijken omtrent ons schrijfi. En we hebben vervolgd bepaalde sani, want op het Afrikaanse continent, en desma dat die conferie, of als we alibi benden de afgelopen honderden jaren, dus desma, desma, want een. De Igi way of life een baka. En mi breed die tak ja nog voor kondere drapede. Zang en mek moeite. Voor een. Voor een dependende. En dat ook toe onomus doe bradananga assisa. Maar meko arkiwans aan even. Omtrent ono Afrikaanse sma.
1: Happy heavenly birthday to our hero. You dreamed of a united, proud and self-determined black people. You told us to know ourselves, to build our own economic strength, support our own businesses, unite across borders, and to stop waiting for someone else to save us. Your body may be gone, but your message still lives. So today, don't just celebrate him, live what he taught. Know your history, support one another, believe in ourselves. Happy birthday to our king. Happy heavenly birthday to our hero. You dreamed of a united, proud, and self-determined black people. You told us to know ourselves, to build our own economic strength, support our own businesses, unite across borders, and to stop waiting for someone else to save us. Your body may be gone, but your message still lives. So today, don't just celebrate him, live what he taught. Know your history, support one another, believe in ourselves. Happy birthday to our king. Happy heavenly birthday.
0: Ja, dus bradanga sisa. En Alexandre, ik moet op het Afrikaanse continent. Walo een tjentje zijn, die is maar de bezig nangen. Dus voor ono ka abi a Afrika baka pe obigisma ono mopo di obigisma ben drapede bewan bedewan booming ono Libi fo Libi en vaak des malop tak Afrikaans as ma be fet nanga makandra schone grote leugen. Minusavi voor uno majas om ik naar lagere school ook toe in Nederland. En dan had je 80-jarige oorlog, 100-jarige oorlog, na Bolanga. Maar Afrika nooit nog. Ab den soort oorlog dat die. Ab broeias aankom, drapet op haar planeet, die ze. Dat na die den vreemdes maar kon drapede. En a eerste zijn ze den weer begin doen. En vervoer om een op den grond, het oude Egypte, naar vervoer des Masai liep drapen den no, naar vervoer den een grond dape, sa de karti de die een Ethiopië, ook toen aan een vreemde indringers de drapen de, en dan omdat, juno sabi, dus dat je denkt dat het hoort zo, nee, drapede na umas ma na ko na genga beri yer dra pede mano ef na mas ma eri yer dra pede da mo je self afvragen samsanga de uma dan waarschijnlijk hebben ze die vrouw eerst waarschijnlijk verkracht en dan kan de den kier de vrouw dat die want nog af den gebied dra pede en of nog af den buitenlander sa elip dape en dan omdat onno sap onno geschiedenis Mek dan, het is vanzelfsprekend dat die en die daar wonen. Nee, het is niet vanzelfsprekend. Mama Afrikaanse sma, las de Libi. Want tuurlijk, ze gaan toch vechten voor hun recht. En, lekker als ik bij vertrouwen er kom, dan heb ik bepaalde wapens naar die taboe. Dan toch aan alledens maar dat die... De beman klari. Want Afrikaanse spiritualiteit. Nou aan trangasani, bradangasisa. Nou aan trangasani. En aan een zomaar, de vreemde sma, kon dwingen je voor je go in abribi structuren voor de. Niet omdat ze van je houden. Dat je kan controle je. En dat je nu. Elkaar was de entiteit voor de, voor koeienpio. Maar krijgen jullie dan die hulp? Ik zeg nee, we krijgen dat niet. En zonder uno spiritualiteit, uno gonan een trapresie, er was een slaafbakker voor de trouwen, wanna bakker de trouwen weer wakker. Nanga den bribi strukturu sa de abi. Wea waka baka den sma. Alas mamak abe egi bribi strukturu sa de wani muto sa self weten. Maar ano sa di fiulek Afrikaanse sma. Mus go tek den sa nat abra. En dan no. In wan kondrelek Nigeria. Feti e feti. En het is niet normaal. Awana moslim, atrawa na christendom. En dat de fit makandra. Ik bedoel, desma dat die musko wiki ook toe. Want ano kan, tak, omdat yo abiko taki arabiri bribi strukturu, atrawa aba Europese bribi strukturu, en dan gaan jullie met elkaar vechten. If desma tapa continent no sabi de eigen spiritualiteit, dan zou ik zeggen, ga op zoek naar jouw spiritualiteit. Go score you srefi. Want if udna den fossis ma tapa planeet disi, dan is de vraag, commit na keso, anana waf den soort bribi structuru sa u actidede de Ano den krachtifu den spiritualiteit dati. Ano den mek uno Afrikaanse sma. Dus mi feniere mag ni uit per Afrikaanse sma de. Maar amus go baka na den wansan creëer den. Den wansan mek uno. Want no, o lip den dat a wansi. En dat we tek no mo. Sadeng trawan chakon di uno nadat den strip uno fu alasan fu uno. Dus, en olanga, wede in den sandati, ano go bonanga uno. Teka voorbeeld, fu den voorouders fu uno, sabe libi in tamare, ala den grote hoogte sadeng smanat go, uno tek den voorbeeld dati. Gewoon waar ik kom, dat hij tegen dat hij je naar bribe structuur, maar in af spa i ede wojio wang. Maar desman dat hij nou sa wojio no wang, eigen spiritualiteit, ano den krachti dat hij sa de wan mek unu mus waka na baka den krachti dat hij, ano den mek unu abrelanga sisa. Dus, Solisi no kan blame den vreemde dentro de volk veel dingen liggen ook aan onszelf. Eigenlijk net als kleine kinderen. Boem voor onhoede. En dan moet een volwassene jou komen helpen, jou komen redden. En al dat soort dingen. Ja, want Bijiman tegenwoordig op het Afrikaanse continent trouwerij. En na lek van deens mabel lobe gwe fu e lobe kom op het Afrikaanse continent e dwenye deens ma fu tek den bribi strukturo abra aso wantu arabiri go outu na ana Burkina Faso gona trawari ef deno mag bay ef deno ef trawari no hani tak ana den kan bo wantu moskee jiden. Mi breed dat aan mijn schouder met dat dance maar op. En tegen dat ik no, uno ab dance aan dat van oudo. If you want to bow aan sandja, they bow score, giren chief uno. En toen zijn ze weer weggegaan. En mi vind het tof sa aan meneer dat doe. Voor zorgen trouwens dat ik nee, aten dat ik zakba. Dat je kom. En dan je kon aan je eigen sani. En dat is aan if me voor ono moeten we weggooien. Dat moet wakabaka yo. Nee, we hebben geen spiritualiteit nodig van geen enkele andere volk. If de wan kontrape den elek van Abidjiman dat tegen de bouw score gidensma. Kom bouw een atos en een adesos aan dat gidensma. Maar in een kom bouw nou een moskee drape de. En die meneer heeft gelijk. Dus, brada Massisa, boem voor Sani, wees je lek vanzelfsprekend. Hè? Maar dingen zijn niet vanzelfsprekend. En tuurlijk, jaren nooit oeere, dentori is voor ono. En helemaal als Afrikaanse Surinamers. Bijna nooit een kan ik zei op wawang een Surinaamse Afrikaan die ik kon aan een soort takje die ze omtrent van onubemus de. En vaak is het gebeurd dat ze als wawang op de mofo worden die personen vermoord. Dat het Afrikaanse continent ergens in 18 zoveel. De man, de Europeaan onderling, karwan vergadering kon bijeen. En waar ging die vergadering om? Voer de grond op het Afrikaanse continent, koloniseerden ze maar. En dan, het is toch niet normaal dat op het continent dat die. If na Englishman kom voor ferio, dat is maar etak ineens Engels. If na Fransman kom voor ferio, praten die mensen ineens Frans. Maar nooit ook naar Europa, als een soort kondref Europa, dat ook een goed eigen ding, dat de moestek den bribi structuur voor ono abra. Nooit hebben wij dat gedaan. Maar, lange den contact ONU, ook in Suriname, 400 zoveel jaar lange des manjawan katibo, boon gruwelijk zijn tek desma, asegi mopo ook toe, vanuit het christendom, vanuit den pauze zijn bij andere. Ik conforteer de Europeanen dat ik kan doen sayowani naar de Afrikaanse sma, want dan had ik chief delivery. En dat was eigenlijk de sma nou, ze arkides aan dat. Ze zijn echt losgegaan op de Langasisa. En dat jullie Afrikaanse sma. Je sabe de amoro bijuan tapa a continent, anga tapa planeet disi. En dan de man dwing je desma voor de zodus danig. Dat desma nu begrijpen naar desma dat bakken. Maar pe asan dat charo nu go na noa enkele presi. Na noa enkele presi abra lang als isa. Dus als je echt een trotse persoon bent, dan you know, moet je ontkennen je Afrikaans zijn. En je naf wakabaka noa enkele tralibisme. Want het kan niet dat je wakabaka wan trafolku komita kenso. Terwijl jij de eerste persoon op aarde waren. Na Juno ben de leraar voor alle trafolku. Maar in trafolku no kan konde je leraar. En alle de soort sanati umek ip sananga uno. En antide dei ulas somen sani. En we weten niet meer wie we zijn. Telekade heeft die ja, nog voor Afrikaanse sma, die een, die even niet dat denk aan Afrika. Maar naar de sens, maar dat zei dat deze aan dat die, ego 1 juli, dat zijn voorouders, dat je de voorouders grani dan aan de wand dat die, je houdt jezelf voor de gek. Fos ego herdenk desma, bige ap lobigi desma. Bige pot in you verstaan. Sang desma mek me. So that you kan sabi dat you must hoor you bezig nanga desma dati. En atel lepi ook to. Het aan een trobi per Afrikaans is maar gotan. Dat we moeten weer met z'n allen naar huis gaan. En mijn breedte, dat ik moeite heb met je omtrent aan dat je. En mijn breedte ook toe dat ik, lekker aan mijn bed, dat ik tegen ook voor Abrada trouwerij. En ook toe aan het rasma voor een continent. Want een mek uno ook toe moest de samen naar een ding. Voor mek Afrika kon bigi baka. Maar uno sanda dorosi. Vele van jullie. Uno wana sandati. Ook toe desma sande in de Verenigde Staten. Beheer die den weet maar een keer den. Een schroto den. En dan toch tegen den dat die kokotik mop of jacogo bakana oso ajelek na kosikos den. Zelfde de oefening Afrikaanse Surinamers. De vinden bijna een belediging. If you tegen den dat die we zijn allemaal Afrikanen. En we komen allemaal uit verschillende landen. De waaiere den zijn dat die de waaiere, dat ze Surinamers zijn, ze zijn Amerikanen, ze zijn een Brazilianen en ga zo maar door. Dus uno schrijf je en me kassan moeilijk die u schrijf je bradangasisa. Uno schrijf en me kassan moeilijk. Maar gelukkig, nog eens maar de naomidri. Die geef asan op. En in de Verenigde Staten heb je ook mensen die bezig zijn met zwart bewustzijn. Maar altijd een groep dat die opging. Vergeleken dan adensma. Zijn veel dat ze zijn Amerikanen. Ze zijn Surinamers. Ze zijn Brazilianen. Ze zijn Colombianen. En ga zo maar door, bradangasisa. No ontken je eigen afkomst. En zij dan met echt in om doe als aan dat die. dat we komen naar de voorouders. Tegen a wil voor de sma, de poor de sma dape. Asanati wang sario, voor u sabi, dat u Afrikaanse sma, daar heb ik het over, de wang onusande daar buiten. Op de eerste plaats om begegi de sma, ala de neem voor de mbaka. Want bovenvoorneem slaat nergens op. Want gewoon hoe Afrikaanse mensen namen. Dat oan, want dat zei we. Want sneezy, awin spago en awan sneezy. In Indiërs ko ook toe in Suriname toch naar in Guyana. Maar ze zijn gewoon hun die staan gebleven. Maar dan hoe zou jij dan dat je van alles en nog wat moet zijn? En if you de van alles en nog wat, fawo me kwa nkofu. Fa. Anogo, abrelang azisa. Anogo. Dus, omtek een oesrefi ook toe. Not teki srefi, lekwa lau sani. You naf wakana nga nga enkri complex anga de wandati. Want na uno na a slachtoffer, Alex slachtoffer, ina noa enkri excuses na nga de wan ti gugodi noa enkri volk, excuses fusam. Asa na omgekeerd. Maar ja, no fofo de volku, sa never nooit doodraai, asa ni. En dat ding een HR uno waka op hun handen. Nee, abadalanga sisa. Maar if no fofu uno, e gona asee fu den sma. En dan awa handje vol etang abra. Fugo speciaal na den egi sani. Ja, dat gaat het niet lukken, abadalanga sisa. Omtek die zijn echt serieus, hè. En ook toe aan Trasani, if you mopofu a Afrikaanse continent toch, tenminste, den bigis mafi. Maar, ga een beetje onderzoek doen, den bigis mafu ono, den hebben we ook mopof drape, pedebende. Oesere sabi fadens, maar doek mopofu drape de. In kettingen, aan de voet, hand, nek, verscheepje naar een botto, kompankje in Noord- en Zuid-Amerika. En dan de principe ugeboren, baka akatibo, dat zijn voor een heleboel mensen een, ja, nou volgens mij voor ono, vind dat normaal, dat je. Waarom kunnen we niet zeggen, we zijn Surinaamse Afrikanen. Afrikaanse mensen zijn wij, maar wij zijn geboren in Suriname. En hoe zijn we in Suriname beland, dat ik daar geboren moest worden? Ga je een beetje op onderzoek uit, dan zie je van nee, dan begin je maar voor ons. Nee, dan ben ik maar voor het Afrikaanse continent. Dus dat want dat je naar gedwongen, daar heb je de mop of dat. En dan nu, gelukkig, we hebben alles overleefd. Want ono dete zijn miljoenen mensen op het Afrikaanse continent. En er zijn ook miljoenen daarbuiten. Dus ode ete. Maar, ik kan dit wel, maar. Ofara ode dan. Tiredei, mim geef toe, dat tiredei, vooral Afrikaanse Sranas, maar meshitaki, de egraba sanda, timoro nangamoro, tak jubigisma, nog mopdrape de, niet vrijwillig, maar nou een dwingi systeem, en dat toch mee, eshitak best wel want toe. Ik kan kaarten Afrikaanse mensen. En daar ben ik een blij om, brother Nangasisa. Want if once Nisi kom, among mop of Shanghai of Fu on China, hij blijft dat. Insrana toch voor elkaar de man uit Omos Nisi, net op wat jouw oom is, maar in ieder geval Omos Nisi op elkaar de man. Maar nooit meer dat ik Omos Nisi dat. Nee, je nou moest kan me zo aan mijn wansrana man. Nee, amang lobby asan dat die. Dat ik mop op voor China en zo jou elkaar de ook toe. Maar dan ook bijna nooit want er buitenlander, kar jou Afrikaan. Maar dan ook een onderling, ik kan maar Afrikaan, maar dan had Robi je zoeken naar de sma. Dus, nog voor de volk, klaar ono helemaal. Te in je denkwijze. Zadel je op naar een leugens ook daarbij. En alleen dat hij boven voor ono. En wakabaka alleen dat hij. En dat de Afrikaanse smakom, ook toe uit Suriname, dat hij een soort de waarheid omtrent ono, dat wil je niet luisteren. Dat wil je niet luisteren. Maar. De een van de lange weer volk kon aan jou. Dat je brief alles aan zijn eitaki. Dus velen van ons vinden ons zelf niets. If je if nono de me zorg je dat je naar amore oudste en de eerste mensen hier op aarde doet dat jullie niks. Kan je soms maar schrijven naar een briefje dat als aan het deso, dat de naar een fossies maakt op de planeet is. En dan ook naar een briefje structuur, nog bij bestang niet eens die Afrikaanse maar bij Libya zo. Lek eerst de mens. En, want boem voor ono, vooral eens maar zeer ook aan de Bijbel en noem maar op. Dat we briebi asani voor Adam nanga Eva. Maar, if you sap you egi zani, dan praten we niet over Adam en Eva. If Adam nanga Eva bij de toesma sabien blakka, dat zou het nog kunnen. Maar Adam nanga Eva natu wet wetisma. En no kontegi mi dak wetisma kame kwan dungurusma. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar het is, je weet bliksoms goed dat albino's komen uit donkere mensen. En boem voor de volken en afstammelingen voor de zaal dat die. Dus zo lees je, meneer Wakana, nou wat een keer complex, hè. Maar met je nou wat libisme voor je leven. Enough brief over.

die ook geen onderzoek doet in dingen, hè. Maar if you connect yourself to your eigen spiritualiteit, you can breathe me a spiritualiteit dat die alleen je voorzani, je ondervinding voorzani. Want ondervinding is beter dan ik eerder was door je jesi. Dus bedankt als je sowieso, want de moral trangasan is dat odomus en doen aan makandra, maar van elkaar houden. En aan elkaar de zo toe dat je loopt wantra volk, moro je eigen volk. Minus heb nog een keer die volk ja dat paplan is die een looptrasma moro densrevi. Ik zie dat alleen maar bij Afrikaanse mensen. En if je dan go so doro, je no doro na no wan presi bradanasiza. Uno doro na no wan inkri presi. Dus dan is het zo rondjes woonmeki. En als je wakker in het rond, kom je altijd terug op hetzelfde plek. En dat deed ik uno. Dat deed ik uno, broeder Naziza. Dus gebruik je verstaan. En sap ook toe. Dat een je stammen af voor de meest slimme en wijze mensen hier op deze aarde. En if you do, etawaka toch, bakadien trouwen, dan ga jij een tweede rangs burger zijn. Want de trouwen, Yusuf zegt dat de trouwen niet, ik ben serieus. En in Agogo begin je ik is serieus. Koopt ik mijn kandra serieus, broeder Nassisa. En dat moet je doen. En dat moet je doen als aan dat je dat Yusuf ook ziet, dat kan je nog op Kimoro beter. Want uno de verplicht voet ik niks kunnen wans me. Op de eerste plaats was het gewoon gedwongen. En we willen dat niet meer. En ja, maar recht voor nou een absolute. We hebben dat gewoon, Bradangasisa. Dus in Afiris Revi minderwaardig. Ik snap niet waarom boven voor Ono en wakasonangawang die een soort complex dat die slaat nergens op. En ik zou zeggen in een nieuw Libisan dat passie er kom zorgo dat je wakasonangawang van de makaras en die dangawang en dik nati dat je. Want je bovenvoort voor ons en wakker naar een complex, hè? Net of je helemaal niks bent. Het is een beetje beledigend, waarom je de kracht en de macht samen met ons. Want het slaat nergens op, broeder Naziza. Ko ono ook toe breed, dat aan ono kati was ma. Ko breed in aan dat die. En ono kan tak vrij omtrent voorzani. Ono kan tak voorzani. Nu een enkel volk noem een soort fina kono tapo. En heb deze zijn soort fina.

kona utapo dana wabigele dana wabigele brada masisa dus want meer volg dat Beaufort voor ono lopen wel met complexen hè? Wat nergens opslaat en weet je ook toe dus ja ja want de groep is maar die ja we hebben een hekel aan elkaar en Baradanga Sisa laat de tijd rijp zijn dat we al dat soort dingen aan de kant gaan zetten. De man kies ono, maar we zijn er nog en dan ook naar ono ding voor zorgen één dat we van elkaar houden. En Afrikaanse smaak mopo. En dit geldt niet alleen voor onze Afrikaanse Surinamers, maar voor al die Afrikaanse mensen op deze planeet. Dat is het gewoon, brada nanga sisa. We gaan even bakken naar een poko. En dan bakken dat die dat wordt akipjun zo spiritualiteit tori. Tot zo. En moderij van Poco. En op het eind van Poco, en we zijn ook begonnen met die kinderen. Dat Bob Marley schreef een tijd dat hij tegen de totiep ging. Het droeg.

0: يا ودورا بقى برهنا سيسا وتأكيد جنس أن spiritualität and فات ميل أبصر أنو over den entiteiten, den kracht die zijn de jaren op de planeet die zie. Die het kiezen in Libisma. De Libisma schrijft ons af niet eens. Dat zijn het kiezen in den. En dan vanuit stien dat die per ago kibri. Dat de dusari brader dan gassisa. Loko bepaalde bribistructuur jaren op de planeet die zie. Voor de christendom, ben ik bon voor ono dena inni. Bijna een tapa Afrikaanse continent abdesan datu, ono san da Zuid-Amerika, abentu Noord-Amerika, desma abidesan datu. En de leer ono, futakte avuan probleem. Soort kracht die in ons gogo actie voor je bio en minus avi tenminste minus denki dat je ik zie a je bidati maar roko naar je eigen spiritualiteit en dat betekent dat je moet op zoek gaan naar je eigen spiritualiteit. Want als spiritualiteit voor ono, leer Afrikaans maar boem voor sani. Maar na her dugu voor katibonen ala den soort kolonialisme sani, mek u kon las boem voor den sandati. En dat zou u actie de vinden wij als de dat naso den sand moest de. En helemaal, hè, een Europese bribestructuur. Vooral ono, zijn de man katibodes maar voor ono in Sranang. En a katibo in Sranang, bij de wang gruwelijke sani, vergeleken dan nog voor de trapresie. En nog voor een begin, maar voor ons ook toe, kort ik me op uit de katibodati. En de meeste voeden roken naar Afrikaanse spiritualiteit. Den de snap let ja zo, maar dan toch je nog maar als je den. Dus herde, want kan je wat kus maar kort ik me op uit de katibo. Dat is een beule voor de sma. Ik ga zoeken bij de sma lang. Maar dat is een maasje de sma. Omdat de sma tjentje. En is eigenlijk alibisma. Zou je zoeken. Contra een bom. En hier de wakapsa a bom. Maar dat is een maasje de sma. Vaak me loopt dat ik in archiatorie dat een dat aan een zomer dens magio terabribi structuur niet omdat de loop je maar alleen dat je negoro komoro naar de entiteiten voor je vele van ons weten dat niet eens ze weten het niet eens bradangasisa. Uw voorouders, way back, ben sabblik soms goed, dat je een, ja, de ben roko, leksam dat ik ben, de ben roko naar de eigen spiritualiteit. En, man kondre lek een, Haiti, na amoro bigi een, sani, voorbeeld sa ono kan teki. Des man had no be ab gong. Sa de ook geen kanonen. Maar des man sa ko wel nang a gong. Nang a den kanonen voor den. next debe mandu ajerleki asansade be wan konfkom kier Afrikaanses mana nange enis do dat dingot niet aneroko en daarom telekadif tide akondre dati bruya bruya ma anodens maseli dape bruya bruya tori na den vriende libisma edo dati andan des mano wani mek me moro sadebe mek me ta asane kontak unu spiritualiteit ono gos don denki ook to niet dat om dat een dat ka gio an bribi strukturu en i denki dat de begi asana ti fa weke dat de lopio nee de ervare tijdens akatibo in Suriname kan de anobigiso lek fare mandu in een Haiti masrana of to be abi demandati di kotik mopo fu akatibo and then dema et to fer mibri dan ajelek na wan bon yu eshi ma ana wan bon snap drapede na wan den kon man snap drapede di kotik mopo eta katibo herde ye wakap sen ino man shen srefi I kan sen omenis ma goi na busi gat gos kodens ma dati ino ma fen den as ma snap let na yu fesi ma yu no ma shi den dat na Afrikaanse spiritualiteit berlang was isa en des ma aprech fudu des han dati want en je ye katibo des ma maar dat ino sap niet eens suma ye katibo ino sap ook to niet eens suma ik mopo ipuru fu a Afrikaanse continent kompoti in Noord- en Zuid-Amerika ja no fos ma san ko in den kondre dati sana tranga spirituele libisma luku tide de te asane kontak de legre da im loko taki dema everman sort paki da san jes an wan bon im loko den paki fu desma ma fa war kom dat denk ya ano dema beden desa nati na den Afrikaanse sma sabe kotik mopo e pot omen blak tapien sting da is napsi wan bon Heer de wakap zijn, obradan Aziza. Den o machine hit is dat wat libis ma snap dap e. En alle den soort zijn dat disi omus sabi, waardoor je kan konder aan, je kan, dat ee, wacht eens even. O, den bigis ma fu unu. Et tek den blad dat de pot alle den sanat na den stien tapu dat de snap si wan bon her de wakap sa den sma en dat die de me luku dat de legre af wan soort groenachtige pakki e weri dat je lek blad de ook toen na den tapu hebben ze allemaal van de Afrikaanse mensen overgenomen en alle den sanat die kon tot stand door spiritualiteit. I want them all to be een vrijheidsstrijder in Suriname. En ook, toen moet ik dat ook zeggen, ik kan tak voor de mooiste aan de mijn tak voor de tak roos aan toe. Je bab zong een van de man is Dempo Noemang, hè. En dan Alamala. Maar ja, zo wel. Zijn gogo jepi. Den beulen voor ono. Bigisma. Want dat kan je ook doen. Tja spiritualiteit in neem. Maar in plaats voor zo wel. Gogo jepi den tra-Afrikaanse sma. Ik ben ko abisma. Die verraders waren. Omtrent. A spiritualiteit. En mi feni, dat de ide in zo'n soort zijn, je aba recht, Fudu alasani fuk mopo eiden. Manan had je ook best wel een paar verraders die een verraad is, maar ik weet niet of die mensen dat hebben gedaan om hun eigen hachie te redden. Dus aheer zijn voor ono, brelanga sisa, abruya helemaal. En helemaal tegenkonder achter dat een zo'n bonoman, santek partij, die kan de ayobo, dat was makotiek, maar dan gaan ze mee met die persoon om die persoon te achterhalen. Omdat ik ook toe kan de nou aan spiritualiteit, libisme. Dus alle aan dat die, psana, psa, hè, alle aan dat die. Dus bradanga sisa, kan de akatibo, ben kan kwa, moro langa. Maar de trouwen, sa kan de na de eigen hachide wang en den de wan en ja luko de eigen hachi zoals we voor een de mano kati ben aan egi om een fon las a abidjema voor een curaçao tula amana neng aman fit gidens madrape de Funo wa enkri yobono kon tap den angagogo katibo den. Maar te iluku, danasma eye baka fuki so aman en dan wordt die manier gewoon vermoord. Dus isa omen, mamino sabi ef de Afrikaanse smasang. Bij de overtoeverraders. Gelukkig dat aan een grote gros bende. Zo een handjevol. Als hem zijn, ik ben zijn aan Haiti ook toe. Ik ben abismasa. Ik ook konkru. En uiteindelijk, ik kom tot de conclusie. Eigenlijk kan je in een katibotori, kan je eigenlijk niemand aan een kwalijk nemen. Vooral if ik me uit zo aan hebisani. En dan you, like wat individu, en ik kot ik me uit. En voor als aan noko hebi die you, die agor ook samen, nanga den beulen voor desma. Desma dat ben dao mindri tu, maar mi persoonlijk, ik in soort ding u geboren, Katibo no ben de moro en noem maar op. Dus ja, ik kan niet zeggen dat die mensen zijn dit, zijn dat. Want mino ben zo aan de indesma zo. Dat ik gewoon niet zo aan heb ik Katibo. Ja, je moet werken. En dan krijg je ook een pak slaag. Dus eigenlijk, ook toen ze maar zijn door boemzaan tijdens Akatibo, we kunnen die mensen niet kwalijk nemen, Abradanga Sisa. Maar ik mag benoemen wel dat ik wat nog voor de sma om mijn eigen hachi te redden. Daar ook toen aan de beulen voor de sma. Maar uiteindelijk, Abradanga Sisa. Het waren gelukkig niet zoveel verraders die een bedoeling aan dat die. En aan de ene kant, wie ben ik om te zeggen dat die mensen dat niet moesten doen? Mino bedena katibo. Dus ik weet niet, ik kan die mensen niet kwalijk nemen. En natuurlijk, tijdens Masref kon dede. Natuurlijk, waarschijnlijk de trafoorouders. Ik neem deze maar kwalijk. En de voorouders dat hij mag dat doen. Ik mag dat niet doen, wat mino bedi in katibo. Mino sabi, samsa alamala nanga densma. Dus uno sa elibino, verraders of geen verraders, uno kan tekno waf densma kwalak. Densma fu aten dati, de wel mag tek densma kwalak. Ma mina nga yo niet. Omdat ano mina nga yo bedi in katibo. Die katibo ben ba, waren we onusan den no, hè? We waren nog niet eens geboren. We waren niet eens zo geboren. Dus vraag mezelf laas aan dat, hé. Hey, hoe zit het met de verraders voor onus, maar? Ja, en dan kwam ik toch tot de conclusie van, ino kan ik nou aan ze maar kwalijk. Het is vervelend. Dat je ook konkro. Het is vervelend, maar als je kijkt in een situatie waar je maar bent, ja, dan kan je die mensen niet kwalijk nemen. Maar dit mag wel gezegd worden, omtrent de verraders voor attendati. U mag voet ook over, brengen ze maar alleen. Koning ook is attibrontak densma. Want nogmaals, met uno breedte, dat die uno geboren kon in katibo. Uno geboren kon in katibo, brengen ze, katibo no ben demoro. Maar dan nou dat je ook doet geschiedenis, en dan kom je tot de conclusie, dat je had genoeg verraders. En dan is dan de vraag, kan je ze kwalijk nemen? Ik kan ze niet kwalijk nemen. Ook toen in Atori voor een dat Hitler bekeerde, maar zei Karis Refden Jo, tuurlijk, want toen dit toe, die bedden naar Hitler zei. Maar voor zeiden ook om hun eigen hachie te redden. Misschien is dat wel gewoon menselijk dat mensen dat doen om zichzelf te redden. En if you know, dat we komen bij Kanakatibo, if you know, China ga je eigen ei, van de mij kapdensma foto, dikdensma ei poro, kotdensma tongo, kot amansma een geslachtsdeel, nanga dem a bobi fu den vrou sa de be koti abra danga sisa ya it is wa dat nou a hebi sani en nogmaals if you eigen ai shiren sa andati ja je wil dat niet meemaken dus ko uno sa elibino ko no gogo in katibo voor iets maar schuld over dit en dat en zus. Want verraders, nobody, if we gaan gewoon normaal libi. Maar, dus uno no mag confini tak ja, maar dat ben go faya DC en hoe maar op. Minanga yuno dina. In a situatie dat omus go takso omtrent desma voor uno. Dus we komen tot de conclusie, niet doen. If you bede in a katibo, zou je hetzelfde ook doen. If you do asan dati, dat dan je redde je eigen agi. En ja, je kan die mensen niet kwalijk nemen, brada Masisa. Misap tak ja, soms maar zei tak ja, maar in dat begogo faya dat ja. You no bedi in katibo. Dus you no abarek futaki negatief gogo mit dens marati. Kan niet, brada Masisa. Want ano spot sani uno Afrikaanses mamek mee. Ano lolo sani des mamek me bradanga sisa. Dus kono tek nou een krisma kwalijk. Wie je leest van boeken
1: En de aboko is hoor, je dat die zanger dat bij verraad en asma. Dat toch je nog mag oordeel atori dat die. Want het was niet dat desma, maar voor Afrikaanse continent, dan hoe dat desma bege feyad en trouwen. Nee, desma, de in akatibo. En tede je bobe doen zijn tegenwaaf dem. De bedwena fisa aifu. Alamala. De bedoel is aan het teken. Dus ik snap dat je loko. Vallen mij kapusma foto. Kapusma anu. Kot vrouw Bobby. Kot aman geslachtsdeel. Ja. Want de man ben met je loko. Alleen voor. Die je angst in atores. Je vrede. Daarom ik de man bedoel de zand gewoon open en bloot, minder dan sma. En wat dan als ze, het is gruwelijk. Dus minang aan jou, never nooit, om mag contacten, dat ik ja, maar dat is maar bedoel die zie aan dat die trouwen bij verraad. En wij zitten niet in zo'n situatie. Om ons man begrijp de zand dat die. Zeiden me, dus we zijn elkaar verraders. Waarom ze dat hebben gedaan? Ze hebben het niet gedaan omdat ze een hekel hadden aan die anderen. Ze hebben dingen. Dus dat ik dus aan samen aan de beulen voor Desma. Omdat Desma waarschijnlijk zie. De mij kort Amans mijn geslachtsdeel. Kort Afro Bobby oppo. En Anna Bobby en Bere, Harap Chimpoor uit haar beren van vrouw en dan smijten ze dat weg. Laatst hebben we dan Aziza, ik wist dit niet over Katibo, had ik een filmpje gekregen. Het land is me even ontgaan. Volgens mij is het in Amerika, ik weet niet zeker. Maar in ieder geval, Asan Sabebsa. Den to tip chin tok. De man be bong den green water. En dan kaiman ala den sort sana de in a water. Dan den kaiman en nyan den sma o kleine kinderen. Hè? Ik denk, oh wat gruwelijk zeg. Gruwelijk, Abrelanga Sisa. En daarom. Moro betre, avinsa epsa, kolop makandra. En kono gonanga finga gogosor sani fudes masabede in katibo. Mangayo na abar rech dati. Desmano sabede in katibo, otesen rech, if de wang kotik mopo, kandere trawang, li gaat verraad doen. Je kan die mensen niet blamen. Want if kodaki pot jusrefi in a situatie dat die. Gewoon denk even dat je bent in a situatie dat die. Je zou waarschijnlijk ook hetzelfde doen. Maar nogmaals, onomacht ik des maar kwalijk. Die mensen hebben niet gevraagd om dit soort sanditie. Het is ze overkomen. Ze wisten niet eens waar ze naartoe gingen toen ze op die schepen werden gezet. En ze wisten ook niet dat de dokken eigenlijk in een hel. Want in Ankara San Juan was iets gewoon een hel. En vanuit die hel. Ja, dit is mama, voor mij, doe alles aan je voor je deze revue, broeders. Ja, die mensen mogen dat. Maar alleen minangayo, zijn LGBTD, we mogen helemaal niet gaan vinden dat die was slecht. Die heeft verraad gepleegd, enzovoort, enzovoort. Nee. dus kono durens andati. En wang trasanto over spiritualiteit noyara. Wang tolisi mi tego no in a programma disi omtrent entiteite sankang an tekisti in you dan e dure ogri maar omdat ino man she go in so ansma tak wang entiteit dena in eng e duden ogri en dan alibisma you is wel alibisma en dan ga jij ervan uit en daarom ik dan jouw kaart is maar dat je nou aan die dibri maar aan een persoon nou aan die dibri nou aan die dibri kracht die tekistje inneem en want trassen ook dus aan de belangrijk tot diep tjingen kleine kinderen a krafvoeding no voltooid eten. Dus, denk aan het moro snel sting in den totip ching. En jij als ouders weten dat niet eens. Dan ook, ap ching dat die, het doe alles wat weer de sani. Dan kan de eikies voor een de sani dat die, sa agogo dubaka en noem maar op. Mana, ap chedo a ogri. En daarom was een prinspari sani. En geen van ons doet het. En dat na een tapu, hè. If you go back in het in na oru tamare sa de karti de Egypte. Den bigisma dat die bij Abba verstaan. Voeden ze aan dat die. En daarom ik de bij ab altijd tapu. En door den tapu, nou een enkele entiteit, negoos door in justing. Maar nu, we hebben dat niet. Dus den tien voor ons, altijd, ons aan kan go makkelijk in zo'n tien sting. En jullie ouders, je weet niet eens, dat nou ons aan tekistje in jouw tien, en dat via jouw tien, hij doet de ogri. Je gaat altijd denken dat a boy of medisch jongen, hij doet alles wat die debris aan die. En nou, a boy of a meisje of jij doet. Naar de entiteiten zijn te kiezen in een, hij doet dat aan die. En de sana die gaat niet alleen maar met onze Afrikaanse mensen. Alle libisma zijn de jat op een planeet die ze, die teken laat het teken. Look hoe de mensen, ik is TBS, jij in Nederland. En omdat Amandu een gruwel zijn. Amandu, Amandu een gruwel zijn. Naar de entiteit zijn te kiezen in. Maar, ja zo. Je ook wat strafu. Kan de, ik kies om een levenslang. Maar je doet als aan dat. En dan, een entiteit zijn te kiezen in. Samen, ik kon dan je in a straf ofzo. En daarom ook te hebben dan gezien. Look hoe alles maar. Dan heb ik het over. Alle volk. Maar op de egibrebi structuur. Zodat dat moeten ze zelf weten. Maar jullie lekker Afrikaans. Maar. Je moet uit. Voor een continent. Het is normaal. Dat je op een tapu. Want de Afrikaans. Maar. We hebben een kennis. Dat ik ba omtrent sani san kan tekis chi in you edu ogri desma de bigis manat ben sap den sanatik ba en desmanati ben sap asanati fa uit den spiritualiteit en desap den krachti nanga de machti san be de in a spiritualiteit dati. Bijvoorbeeld hoe loopt dat over asani si over vrouwen justitia. En dat was ook het idee, hè? Zou ik haar deden, ja, zo. Maar idee eigenlijk is dat als je nou de moro, dan je hebt gewoon een kruto bangi dat die, fugogo vegi loco aladen dada sajudu. En u mag spreken van geluk dat in a osodati, voor moeder Maatia, in a osodati, mi lop sorwa sana ti jata pa planet disi abradanga sisa, de moji op un voor strafu, kane 30 jaar, 35 jaar. Maar laten we blij zijn dat in het hiernamaals, ik ga naar een akroto banyi dati. Dat in akroto banyi dati. Ja, wees maar samen shisani. En dat de entiteit zijn heel loko. Go in a diepte voor jou. Dat de shi. Dat no. Ano amang disi doen. Ano afrouw doen. Maar nou entiteit. Ik is je in neng. Ik doe de ogri. Dan word je gewoon, je krijgt geen straf. Je krijgt helemaal geen straf. Maar natuurlijk, if you uit jezelf, nou een entiteit nog de nieuws ging, maar dat je doet wel een soort ogri sani. Ja, yo paya ede. Yo paya ede. En voor alle die traberibi structuren kom, maar dan is de Afrikaanse, maar de bigisma van ube sapiens aan dat ik ba. De besapiens aan dat ik ba. Ano die trabribi structuur kom. En trouwens, de bribi structuur van ube zijn de. Heer de tijd dat je gaat naar hel. En noem maar op. Maar je hebt niks gedaan. Kan de omdat je nou want de bribi structuur voor de Abra. Dat je God gaat je straffen. Straffen voor wat? Omdat men nou aan baby structuur. Nee, dat geeft me liever die concept van onszelf. Dat we gaan akroto banje voor abijim, maar dat die vrouwen justitie. Ja? Liever heb ik dat. Want mocht het zijn dat me doe ogri, en dan denk ik ook of na me daadwerkelijk doe ogri dat die, of if na wa entiteit de kistje in me. Vandaag de dag, boem voor die debris aan heb ze, bradanga sisa. Maar, uno Afrikaanse sma, uno ab den concepten voor uno moro. Kan de je formaat chinfi, om een pakslag je ding, enzovoort. Maar nou, ab chinfi je doet de ogri. Nou, als een tekistje in je doet a ogri. Maar jullie ouders, je weet dat niet. Want je hebt wat anders geleerd. Als je komt op spiritualiteit. En daarom is belangrijk die uno Afrikaanse sma. Voor ook ter aller tijden naar uno eigen concept. Bovendien voor een baby structuur zijn die nu nog bij bestang niet eens. Ze bestonden niet. Dat ook voor ouders ben zaten zijn dat ik ba. En u moest een de voorzichtig naar de totipje. U moest een gideon totipje ook toe tapo. Minus sa pewa go fenden tapo vandaag de dag. Maar, want de tje jongen, de entiteiten, emek moro snel, sani tegen de, want de zaktak den dat die, ze weten het niet. Maar jullie ka volwassen as ma, je arki atori, dan ino vergita san dat die, dat in plaats voor je formaat TV, minus af van een bono man aan de sma dat de on mifend dat hier, dat de sma dat ego achteruit. Lijkt net of ze bijna er niet meer bestaan. Voor taki wala mala, ano yu wama wala mala, moest ab tapu. Vanaf eigenlijk af tiende in a bere fu emma. Amma no kan go na ala presi. Want den standaard kan tek sti in you terwijl you zwanger ete. En dan actie ook kon, dat je kon mee naar actie en actie u is, maar de entiteit dat die u nog maar zijn naar u ai. En dat je ziet dat actie via DC, actie via dat die, en noem maar op, dan als je zegt. Terwijl aan de actie. Wale, laatst me weer tegen ook toe. Sowieso un tapu de fano domino sapeo go fende mi krak be wan sap tu an mi wan ou tu tapu brada rasisa so dat no wan entiteit net ek is chi in mi ma ya ma wa sen di mensa dan van vroeger ajelek asan dati an no e bosta moro ma ne takuru krak di bostan di se zijn der. Nooit volgens mij kan de overjaag de soort zijn dat gwe. Maar u tapu nu, dan een soort een tapu zijn, wat we daar niet meer aan. Maar dat dan is aan een wanboog zijn, voor je moest roken dan de zijn dat die helemaal te de jongen eten. Omdat de mchim kwetsbaar zijn jongen eten. A krafu den king ete. Dus want a kra takong de volwassene, a kan fit ete nanga den sandati. Maar ef dem chi yong yongu ete, den oma fit nanga den sandati. En dan so am ching, kan de eikis fur fong fong, want a jeng a godua ogrisan baka. Ma ano ap che do den sani. Naar de entiteiten innemen. Ook toen zijn er begisma voor tamare beleer onu. Eén, is dat een kan de aplos toe naar een vrouw, kan de vrouw aplos toe voor jou toe. In een goede man berpe, go make sex. Want wat de jorka de drape de, en de jorka dat kan te kistje in jou. En dan aan het tak in je in abtjesang moet ook een geboren komen. Dat vanaf het begin adekba in je sting. En dan ekom naar doro via abtjesa je ook kisi. Alle die soort gevaren dat de. En ook toe die zin hoor je schrijf als potu. Tak Jezus o jeb you, God o jeb you, noris revas potu, sinds oten, ma ubigisma besabden sanatigba, ma na abruya fukatibo, en helemaal baka akatibo, peres ma konjonu dembri bistrukturo no, en dan alasani, im beji gado. Soort gado. A Europees gado. De Europeanen na verstaan ze de voor de zand dat die. Ik dat ka poos aba verstaan voor de zand dat die. Ze de mannen aba verstaan dat die. Aba dat gaan ze sa. Ik des ma be aba a zand dat die. In obo ap TBS talk. Want de lukus ons ma. Ook toe weet ma ala des ma zei door de zand dat die. Dus er is dat amar is nou een gruwelijk maio. Laat we maar kap afroven. En dat kap afroven. Maar, en dat nou een Europese manier. Maar, wie kan zeggen dat na een maatschrijf dwars aan dat die of na de entiteit in een sting stimuleren voor adorens aan dat die. En de zand is hier. U Afrikaanse sma besap den sandi sigba berdanga sisa besap den sandi sigba dus de leer uno inom gogo mek nooit seks in one an begraaf plaats inom us wakana king in Adunguru want in Adunguru adrape de want de man is wat entiteiten dat normaal nanga asom, dus in Occident tijdens asom, maar de asan kon de netti euro, dat je waka waka overranga sisa. Insranande awanta kitok, wanta puku yorka. Ik bedoel, ayorka dati, pas tien vende, dus if you know ayorka, betekent dat, as tien vio, you know, abe moro. En dat je trouw ayorka nu. En dan kan je zo ayorka schrijven, kan je awang lip godoro, want misschien houdt die persoon zoveel van onder de zon zijn, dat hij te kistje in je ook toe, brengen, Sisa. Hij te kistje in je ook toe. Maar die heb je tapu, niks nog in je steen. Maar hij sabi, na de principe hem go, na de principe hij moest go. En helemaal niet met kinderen in de avonduren gaan lopen. Want de sanati de in Dungro, ze kunnen niet tegen de zon, zeg maar. De rokonanga a faya. De rokonanga aan het Dungro. En luku milop den tumeti disi, hè. Dat na dago nanga pusit ook. Den dat wel is je den sani. Samikong achterhaal. Tak den dati, is je wel degelijk. Tak, de Wajorka is verveerd, ja. En daarom meek je, minus abif desmaf no, de ab dago, maar den is ab sana reide, fuan dago. A dago, nanga wan posposi, is je den san dati. Daarom meek je even gogoluko in na oru tamare. Daesh tak even tap den stong sa de man belo be teken sani. Daesh tak den tu meti dati. De drape de ook tu. En den want sana sani. Suras wan bepaalde barik mopo uitwang puspusi. Dat een bigis maar voor een bes heb ik bedacht, wang wa yorka of wang bakru erigerja. En dan ja, de poeren, brother en sister, maar nou wist je af wang dago, en ga je af wang pussy. Ja, je hebt niet eens, in een sap niet eens, taki de sandati, wel manche yorka, de manche den sandati. En dan kan je adago ook blaf. Ja, ik kan je jagi adago gue. Maar de meti dat, ik weet niet hoe ze daar aankomen. Ik denk ook van de scheppers. De wel manche den sandati. Daarom is het niet erg dat jou aan adago, dat je dat hebt. Hè? Adago aan of mooi. Enzovoort, omdat ding wel kan zien de entiteiten dat die. Look, ik heb geen hond en ik heb ook geen poespoesjes in mijn huis, maar ik van insranen, adago, poespoesjes, ze blijven buiten. Ze komen niet in het huis. Kan dit een voorouders voor insranen, kan dit een besapdens aan die ziekba. Zodat ze dat goed begint met een bepaalde geluid, dan een bigisme ben sabi ik dat ik een wajorka of een bakru kon tapapa in oso of tapa jari. Maar nu, next voor de sandati, uno Afrikaanse sma, uno sap de sandati. Dus we hebben leven maar. En andere ja. Gaan denken dat ayobo gado oyeb ding, want dat zeggen ze tegenwoordig. Maar ik wil het nog zien. Ik denk dat die ook oyeb you. You eor you schrijf als potu. Want voor deze man dat bij abis spiritualiteit, de spiritualiteit is ben dek, op Afrikaanse continent. Dat je moest abtapu. Want entiteiten kan tekisten in jou. Ze hebben niet gezegd, dan moet je gaan bidden naar Heru. Je moet gaan bidden naar Asaru. En je moet gaan bidden naar de Agadofu Asom. Nee, de Leri im Aptapu. En dan Aptapu dat hij beschermt je tegen een soort entiteit. Zo'n tekistje in je. Anoman kom. Maar if uno nomo efeni vanuit de transmabribi structuro tagado Jezus oko yep yo anga de wanti no dis revas potu. Want ano dat den bigis ma fu uno leer uno. If dat na a concept voor de Europeaan, libidem ma yo ab yo eigen concept die nog verder gaat met dat soort dingen. Dus, mi breiteer, hè, dat een, dat mi aan of den soort briefie structuur, dat die, volgens mij komt dat papa zei, dan, je na wang man voor astrati, je denkt niet aan dat soort dingen. En ja, nog voor ONU, zei er ook of via een concept voor de Europeaan. God ook al je bij, Jezus ook al je bij. Je hoort is er even spotu. En ik weet wel dat, tenminste dat me leert vanuit ONU voor ouders, Sani, dat entiteiten kan tekistje in jou en dat ding edu a ogri. En if you look back, dat is eigenlijk niet gelogen, want voor alle de trasma bij abribi structuren, dat ibe abijim masanik ba moeder ma aat, dat bestond al duizenden miljoenen jaren, dus aan het ebos dankbaar. En dan, voedrapen uit, kan jij een les leren, dat je edu alle soort ogri. Je kon naar Kruto Banyi dat tijde, dat teken me voor uit die sting. En dan laten we blij zijn dat drapen de, ze geven je niet levenslange straf, terwijl dan was aan te kiezen in je. God doet eens aan dat die. Maar hier op aarde, want dat kruis aan te kiezen in je. You know, edu de moro gruwelijk zijn, want dat nasa aai eeshi. Dat you edu wel een soort een verede zijn, wel een soort vader mannen, wel die dibri zijn je edu. En ja, zo de. Een soort pressie voor agrond af, jij gaat naar de gevangenis. Maar aan een judo a ogri. Nou, en die tijd te kiezen in jou, doe de ogri. Maar als je lekker alibisme, nu sap je aan dat die, dan. Je krijgt soms 30 jaar straf. 30 jaar. Laatst me kan ik niet akkenkba. Laatst. Waman, ik weet niet van welke volk. Jij in Nederland, hè? Aman kapa vrouw in pispisi. Akan tak ati borong meka agodu asandati. Akan dat we mensen zijn. Ja, we gogonak verantwoordu.

eigenlijk liever mee worden berecht in kruto ozo voor Abidjan mama aat dan dat ik hier naar Parnasse straat moet gaan. De rechter, rechter kan de of niet dat hij aan zijn saïdo nou een bon gruwelijk saïdo. Jongen, ik is TBS. Ik krijg misschien een heel lang gevangenis. En dat de man schreef sommige mensen komen helemaal niet meer uit die gevangenis. Maar en, in een oude tamare, ik ben op konkonisme toe. Die ook toen man ziet dat hij wat entiteit dona in justiem. Dat is door alles aan die voor asanat uit justiem. En dat is zorg dat hij in afspang en dat je doet de ogri. Maar in den straf also voor ja zo. Je ook wat kopie. Want dens manati no abi aai fushitak ano yudu asandati. En dat we zien tegen dens manati ja, entiteit is in mijn lichaam gekomen. De man ook briebi, want de man reken dat je wil je eigen hachie redden. Maar je ervaar dat wasani tekistje in je maar. Kan de omdat je no abba verstaan voor asandati. Dan doe je er niks mee. Lukono tewasma is een wang. Tewasma is een wang. Een wajorka konei tapu. Eén, waar gaat die persoon die jorka halen? Maar hij gogo teken. En dat hij zin in konei tapu. Trouwen is een bakker goed op trouwen. Eigenlijk, broer Isa, koopt dat even die Afrikaanse Surinamers. Mijn man begrijpt zo'n sma. En dat is maar dat ik prelijk daarna een christenen. En een christenen Edwin. Dins ma schreef willens en wetens. De gona een soort man, soms misschien ook wel een vrouw, dat de gogo actie sani voor potap wan trouwen. Dat is totaal wat anders, hè? Dan dat je wat entiteit tekistje in you. Het is niet hetzelfde. If you know, abi asandati. Dat een, omdat we ons maar zijn waar je orka kon naar je tapu, is totaal wat anders. Me hier het akka belgo, ga even de deur openmaken, dat we godoren naar de autoridisie, want we zijn eigenlijk een, het is al 8 uur eigenlijk, maar we met kassa dus even af. We komen zo terug, broer Narcissa. Kom, loco. Koop het ook, koop het hier.

Barada Ngasisa, Ateneo de Amoro, binnenkort ook door Radio Frimangrong Kombaka in de lucht. Want denk een salto, een de man zit daar gebouwd. We waren daar een afgelopen donderdag, denk ik. Hoe ben je erop? En een. Minus even naar Wiki die zei kom. Dan heb je gewoon weer Radio Frimangrong. En dan zoals mijn birthday voor broadcast was aan het dan ga ik dat doen. Trouwens, Tani, tak ute kuteng fu arki. En mo breiti efu sako godo was aan nangare san sa uyere. Maar het allerbelangrijkste voor de san die ze zijn, let op je kinderen. Utak nangare chifu ono. En vooral de manboy. Die zo jong ook ba, dan lopen ze met guns en noem maar op. En ook toe, noem ik dem ching, vooral in Totiwang, noem ik de waka, een Latina tapustrati, want entiteiten kan wat ik is je inneng. En dan, je kan niks tegen doen. Misschien heb je het niet eens door, kan je aan dat inozak dense aan die zie. Daarom. Met mama Isa, Nanga Anana, met Heru, Nanga Alane Trakrachti, en Moro Furu de Umas Makrachti, met de Alamala, de Nanga Unu Bradanga Sisa. En ik zou zeggen, if Alasan Gobung, dat Trawiki, dan met de Jaso Baka naar Radio en Raso met weer een aflevering van Arki Atori. Tot een volgende keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Viel donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio...

caso for everyone, from everywhere, every time.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Brazo for everyone, from everywhere, every time.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16...